0: Radio Station BJB 50.
1: 92.3 FM.
2: Vraagt u vanaf 1 november een werk- of verblijfsvergunning aan? Dan zijn bij bepaalde aanvragen extra documenten nodig. Deze documenten vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst CM. Controleer voor uw aanvraag welke documenten u nodig heeft. Kijk op de website van RCM voor een volledige overzicht. De documenten zijn verkrijgbaar bij de Belastingdienst Caribisch Nederland. Stuur hiervoor een e-mail naar bali@belastingdienstcm.nl. Meer informatie? Ga naar www.belastingdienstcm.nl.

0: Pota aplicar pa un permit di trabau of estadia for di promè di november? Sita asina? Documento nan adicional ta necessario pa certo aplicacion. Bo mesme ser busca e documento nan aki na Belasting din CN. Controla qua documento nan bo timester promè ku bahasi un petition. Visita e website di servizio di immigracion e naturalizacion pa e resumen completo. Por busca e documento nan na Belasting din Caribis Nederland. Bahasi e saki, manda un mail na bali@belastingdincn.nl of pasa personal. Por mestre di más información, visita www.rijksdincn.com. Vraagt u vanaf 1 november een werk- of verblijfsvergunning aan? Dan zijn bij bepaalde aanvragen extra documenten nodig. Deze documenten vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst CN. Controleer voor uw aanvraag welke documenten u nodig heeft. Kijk op de website van RCN voor een volledige overzicht. De documenten zijn verkrijgbaar bij de Belastingdienst Caribisch Nederland. Stuur hiervoor een e-mail naar bali@belastingdienstcn.nl. Meer informatie? Ga naar www.rijksdienstcn.com.
1: Are you applying for a work or resident permit from the 1st of November onwards? For certain applications, additional documents are required. You can obtain these documents yourself from the Tax Office Caribbean Netherlands. Check which documents you need before you submit your application. You can find the complete overview on the website of the Rijksdienst Caribisch Nederland. The documents can be obtained in person from the Tax Office Caribbean Netherlands or by sending an email to bali@belastingdienstcn.nl. Additional information is available at www.rijksdienstcn.com.
2: Help to make the arbeidsmarkt in kaart te brengen. Van september tot en met december 2026 gaan CBS-interviewers langs bij huishoudens die willekeurig zijn geselecteerd voor het arbeidskrachtenonderzoek. Uw antwoorden zijn belangrijk en worden door het CBS direct vertrouwelijk behandeld. Heeft u vragen? Bel het CBS via 717-8676 of kijk op cbs.nl/arbeidskrachten. CBS voor wat er feitelijk gebeurt.
1: Will you help map the labor market? From September through December 2026, CBS interviewers will visit households randomly selected for the labor force survey. Your answers are important and will be treated with strict confidentiality by CBS. CBS never shares this data with third parties, not even to other government bodies. Do you have questions? Call CBS at 599-717-8676 or visit cbs.nl/arbeidskrachten. CBS, facts that matter.
2: Vuoi che aiuta a analizzare il mercato laborale? For di settembre, teco dicembre 2026, entrevista donna di CBS l'obicità casa selecta pa inquesta di forza laborale. Bo contesta nanta importante, ita trata nanco confidencialidad estricto. Bo tin pregunta, llama CBS na 717-8676 of visita cbs.nl/arbeidskrachten. CBS, hecho.